0: voor de zaak is dat dit allemaal wordt. En kansen, dan zal ik deze zonder kansen doen. Dan gaan ze op de hoogte. Ja, dan zal ik het doen. En dan zal ik het doen. Ik moet niet naar maar dan zal ik het doen. Dan zal ik het ook doen. Ja, dan zal ik het doen. En ik zal het doen. Dus dat ze elke vraag een zetraad is. Ik heb het. Ik wil hier. Dan zal ik het doen. En ik wil het doen. En ik wil het
1: I don't know.